naar Forres. En dan de meen staat er aan hem heen. En de dijk op de koffer. En is niks meer aan hem uit. Wel, er geen is er met de verzet. Jij de ene drinkje, jongen.